Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibië. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat je dans naar die stof soos

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip & Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die meest veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stof zo staat.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Zien jou daar!

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Zien jou dan.

is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: God se woord te sit, in plaas van om op ons eie staat te maak, op ons eie krag staat te maak, om op hom staat te maak. Ons gaan nou advertensie breek en dan luister ons weer lekker musiek.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
3: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Wanneer die dag stadig tot 'n einde kom, is daar net een stem wat jou nooi om saam te kuier. Laat aan koffie saam met my, Rozaan, musiek, stories en lekker kuier, net hier op Geldbrand Radio.

Yo, The Voice. Nou, dit is net een van die gunstelinge wat jy kan nou uitsien vanavond hier op Veldbrand Radio saam met my, Rozaan. Dit is toch ons enetjie wat vir my ook speciale een is. Elke keer as ek kom hoor, dan krijg ek so lekker op en wakker gevoel in my. Maar nou, jou, kom ons kyk gauw dan nou, wat gaan dan nou alles aan vanavond, soos ek vir julle gesê het, as julle bietjie laat ingeskakel het. Ons gaan deur ons Suid-Afrikaanse legendes vanavond een bietjie kuier. Nou, ons gaan deur Teens Jordaan, Thysie Bosveld-Klong en Johanneskerk ook al so bietjie paar liedjies luister. Nou, wat ek wil hê is, julle kan vir my enetjie stuur van elkeen van hulle, wat jy graag ook sal wil hoor. Ek het vir elkeen van hulle twee hier opgelijn. Maar jylle kan vir my sê, wat sê nou jylle dokkies nog by wil hee. So ons gaan bykie later, gaan ons eerste met Teens Jordaan afskop. Ek dink dit is nog as die beste ene, waarmee ons kan begin. Maar kyk, kan dit ek jylle nou eers vertel, voordat ons nou aangaan vanavond, daar gaan nie net oore wees, wat vanavond gaan warm wees nie. Ek weet nie wat het gebeur hierdie week in Bloemfontein nie, maar dit het gevoel of ons partij al langs die son geblei het al klaar. Dit was nog een dag koud gewees en wham bam, thank you ma'am, dit was warm hier by ons gewees. So nou ja, ek hoop daar by julle waar julle is, dat julle al julle fans gaan uitkrap het daar so uit die kas uit al die stof afgehaal het en dat julle om reg het, want ek dink ons gaan al vanavond nodig kry, soos waar die muziek warm gaan wees. En natuurlijk ook die gesels warmer gaan word. Hierso is You Too, I Still Haven't Found What I've Been Looking For. En dan net die na, gaan ons bykie deur Teens Jordaan se beste liedjies.

0: En so is Veldbrand Radio dan nou vanaand aan die gang met aan ons mooiste klanke en ek hoop dat jy lekker saam met my dan nou ook luister. Nou kyk ons WhatsApp groepe is omtrent aan die gang vanaand en een van die mooiste foto's wat ek nou ontvang het is dan nou een van ons eie omroepers Andy Melville wat saam met Koos Roslee daar in Mosselbaai gaan kuier het. Nou ek hoop julle tweetjies gedra julle self en kuier ook baie lekker saam. Nou dit is wat so lekker is van ons Veldbrand Radio familie, so daar's altyd tyd vir 'n lekker kuier en lekker geselsies. So julle twee, hierdie enetjie is spesiaal vir julle.
1: I'd like to dedicate this song to my partner, soul partner, Mr. Duck Sound, better known as Sir Douglas Quintet from San Antonio. Wherever you are, brother.

0: nou Velbranders. Julle het gepraat, ons het geluister. Die liedjie wat julle dan nog gekies het vir ons laaste Suid-Afrikaanse musieklegende van vanaand van Johannes Kerkorrel is dan nou Hiel Bruil. Nou ek weet van julle, juist wat is vir my so lekker is van hierdie radio. Dit is nie net ek wat sit en besluit wat die musiek ons speel nie. Julle is deel van hierdie kuier. Julle versoeke, julle gunstelinge en julle herinneringe maak elke program so uniek. Want een liedje is soms baie meer as net een liedje. Dit kan jou terugvat na plek, een tyd in jou leven of iemand wat speciale plek in jou hart het. So maak julle gemakkelijk, draai die volume een bykie harder en geniet hierdie liedje saam met my. Dit is Johannes Kerkorrel met Hiel Bruil, omdat julle daarvoor gevra het. Nou hier op Velbrand Radio is dit jou radio, jou oomblik, net die so. Saam met my, plaat aan koffie. Kom luister saam.
1: Hoe man sit by die straatkafees,

Die nag is jonk en die vibes is reg. Dis laat aan koffie saam met my Rozaan hier op Veldbrand Radio. Elke sonderdag aand van 7 tot 9 met lekker musiek, goeie geselskap en die regte energie om jou aand af te rond. Moet dit nie mis nie.

dochter wil vry. O, die wereld beloof, en haar hart wil beroof. En jou woorde is jening, maar bly achter hy reel.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. Die 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

is taboe. En dan lach je aan hoe, wat of weet en wat is zijn waarde. Maar weet, is hij zo.